zit. Zo spijt toen ik niet ben meer. Wees op je wit, wit waak van nacht die adeer. Die niet hangt, ze is fijn. Ze wist weer licht iets brug. Oké, wanneer? Hoe is het, wees wie het is? Wees wie het is? Ik hoop dat je weet wat het heist. Ze wil dus wel mijn zijde. Krimo en Piri, toch blijf bij de heim. Schlaf van nog wat hoe zo kees. Het witte dak, witte kraal. En ik doe het met de sluit. Broeg je verspijs op je mijn schoud.